0: Gedrakken zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: gedrakken zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Rakke zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting bij de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. De Amerikaanse president Trump zegt dat een geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke deal. Pakistan treedt op als bemiddelaar en heeft boodschappen tussen beide landen overgebracht. De spanningen blijven hoog, ook door meldingen van luchtafweeracties boven het eiland Qasem. Trump waarschuwt dat nieuwe aanvallen alsnog mogelijk zijn als er toch geen akkoord komt. Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Buitenlandminister Rodriguez noemt de beschuldigingen leugenachtig en belachelijk. Aanleiding is een bericht van Axios dat Cuba honderden drones uit Rusland en Iran zou hebben aangeschaft. Volgens Cuba probeert de Verenigde Staten daarmee een mogelijke aanval op het eiland te rechtvaardigen. President Diaz zegt dat Cuba geen agressieve plannen heeft tegen de VS. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting bij de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. De Amerikaanse president Trump zegt dat een geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke deal. Pakistan treedt op als bemiddelaar en heeft boodschappen tussen beide landen overgebracht. De spanningen blijven hoog, ook door meldingen van luchtafweeracties boven het eiland Qasem. Trump waarschuwt dat nieuwe aanvallen alsnog mogelijk zijn als er toch geen akkoord komt. Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Buitenlandminister Rodriguez noemt de beschuldigingen leugenachtig en belachelijk. Aanleiding is een bericht van Axios dat Cuba honderden drones uit Rusland en Iran zou hebben aangeschaft. Volgens Cuba probeert de Verenigde Staten daarmee een mogelijke aanval op het eiland te rechtvaardigen. President Diaz zegt dat Cuba geen agressieve plannen heeft tegen de VS. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentraal Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
5: Bij Taxi Centrum.

0: je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
1: Een hele goede morgen. Ik hoop dat de koffie lekker warm is. Het is dinsdag 19 mei, 7 uur geweest. Klaar voor een nieuwe werkdag. Maar misschien heb je er gewoon al een paar uur op zitten. Kan ook. Ik ben er vanaf nu even een uurtje bij. Wie er ook bij zijn is The Bauza met Magnetic.

Klingonde met Jubal uit 2013. En ook Zaza hoorde je met... Nee, Zaza van Frenna en Shalipopi. En dit is Craig David met Walking Away. Deze man had zo ongelooflijk veel leuke muziek in de Zero's. Maar wat is er met hem gebeurd? Ik moet hem eigenlijk eens opzoeken op Instagram. Gelukkig hebben we zijn muziek nog uit die tijd. Dit is Walking Away. En zometeen hoor je Moulin Rouge met Lady Marmalade.

Some say Lady Marmalade, some say Lady Marmalade. Hoe dan ook, het zijn de meiden van de Moulin Rouge. Ik heb die film een tijdje terug nog een keer gekeken. En het is wel een aanrader, hoor. Heel veel leuke artiesten, wou ik zeggen. Heel veel leuke acteurs daarin. En een goed verhaal ook. Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met onder andere Amy Winehouse en Alvaro Soler. Maar dit is eerst even uit de 90s. OMC, How Bizarre. Je luistert naar Kim staat op van 7 tot 8. Hoi!

0: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor.
2: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
0: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Amerikaanse president Trump zegt dat een geplande aanval op Iran van vandaag voorlopig niet doorgaat. In plaats daarvan lopen er nog diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over een mogelijke deal. Cuba ontkent plannen om met drones aanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen zoals Guantanamo Bay en Florida. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

Alex Warren en Ordinary maakten een einde aan 20 minuten hits op een rij. Je hoort nog Amy Winehouse met You Know I'm No Good. Dominic Fike met White Keys. Alvaro Soler met Sophia. En Michael Bublé, Mr. Christmas, trapte af met Haven't Met You Yet. En dit is uit de 80s, Yazoo en Don't Go.

wat een gezelligheid, jongens. Op dinsdagochtend, Leef van André Hazes. Pik je toch maar gewoon even lekker mee en pak er een kop koffie bij. Deze plaat van R.E.M. was eigenlijk bedoeld als intro van Friends, de serie. Nou ja, de mannen van R.E.M. zeiden, maar we weten niet wat dat gaat worden, dus doe maar niet dan. Uiteindelijk zeiden de Rembrandts wel ja en werd hun hit wel gekoppeld aan Friends. En natuurlijk wereldberoemd, waar ze een hele hoop geld mee verdienden. Shiny happy people, ik sluit ermee af en ik zeg heel graag tot morgen. Kim.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan een

0: op tritonmarketing.nl.
1: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Yermak was als stafchef van Zelensky de op één na machtigste persoon in Oekraïne. In november vorig jaar stapte hij op na een huiszoeking. Er komt een vliegend team van experts dat gemeenten moet helpen om de asielopvang onder controle te krijgen. Dat is een van de uitkomsten van het spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet en lokale en provinciale bestuurders. Naar aanleiding van de recente ongeregeldheden bij asielzoekerscentra in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn. Volgens premier Jette moeten mensen die gewelddadig zijn tegen medewerkers en hulpverleners keihard worden aangepakt. Jette benadrukt dat de spreidingswet voor elke gemeente geldt. Luchthaven Schiphol waarschuwt dat het vandaag weer erg druk kan zijn. Gisteren hebben honderden reizigers hun vlucht gemist door zeer lange wachtrijen bij de beveiliging op de luchthaven. Schiphol meldt dat alle gedupeerden via hun luchtvaartmaatschappij een nieuwe vlucht kunnen regelen. De drukte ontstond door onderbezetting bij de security en problemen met de nieuwe werkwijze rond beveiligingsbedrijven. Ook speelden toegangspassen en ziekteverzuim onder personeel een rol. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Volgens de burgemeester van San Diego is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief van de schietpartij is onbekend. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Kom binnen!
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade en Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
9: Rini van Breugel. Goedenochtend op dinsdag 19 mei 2026 van 8 tot 10 is dit Staying Alive in de ochtend. 2 uur lang muziek op de radio om lekker wakker te worden. Oh, hey.

verdrietig is, dan voel je toch langzaam oud worden, of niet? Dan voel je de botjes toch kraken. Lenny Kravitz hoorde je, it ain't over till it's over. Hele goede ochtend. Wat gaan wij doen dit uur van Staying Alive? Sterker nog, deze twee uur van Staying Alive in de ochtend bij RTV Parkstad. Nou, onder andere Diggy Dex en Eva de Roveren spelen. Even ook nog met Caitlin Aragon, Michael Jackson en het kader van de film natuurlijk. We hebben 20 minuten hits op één rij voor je klaarstaan. CeeLo Green ook nog. En in uur nummer 2 is het dubbele dinsdag-track. Als jij twee tracks wilt horen van... Ik probeer hem nu in één keer goed te doen. Twee tracks van één artiest, een groep, een producer, een titel of een thema. Laat het mij dan even weten via de app van RTV Parkstad. En die titel mag dus bijvoorbeeld dezelfde track zijn, maar dan in verschillende versies. Maar het mogen ook twee totaal verschillende nummers zijn met toevallig dezelfde titel. Wat jij wil. En een thema, nou ja, zo moeilijk is het niet. Zomer, carnaval, kerst, noem maar wat op. Nee, niet kerst. Dat was een grapje. Als je echt twee hele leuke kerstplaten hebt die we kunnen draaien, ik zou het klaar krijgen. Verder heb ik nog 20 minuten hits op in rij, maar dat had ik volgens mij al gezegd. En deze was Somber. Dit is Homewrecker.

I Can't Catch My Breath. Van Haven, samen met Caitlin Aragon. I Run heet hij eigenlijk. En daarvoor staat Slaap Lekker. Fantastisch, toch? Tuurlijk, heel fantastisch. En Somber hoorde je nog. Als je nou afvraagt hoe je dat schrijft, S-O-M-B-R. Dus niet somber, zoals wij het uitspreken. Maar S-O-M-B-R, dat is de track die je zojuist hoorde met Homewrecker. In het kader van de film die nu uit is over het leven van Michael Jackson, wat trouwens Janet Jackson helemaal niet in voorkomt. Dat zou wel bizar. Ze hebben zelf een track gemaakt samen. Dus

0: Wij gaan zo meteen over op
1: 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Maar eerst mag ik nog even wat dingen afkondigen, want je hoorde zojuist CeeLo Green met Bright Lights, Bigger City. Je hoorde ook nog Wanna Be Starting Something van Michael Jackson. In de 20 minuten hits op in rij, non-stop en breugelvrij, hoor je zometeen de volgende titels. 3 Days in a Row, I Don't Wanna Dance, rain Me In, moet ik zeggen, Just a Little en Coming Home. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Wow!
5: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft niet in.
5: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
3: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Eentje krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
0: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land.
2: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
3: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: Voormalig Rabbit JC-speler Jan Geusguns is gisteren op 86-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Rosmalen. Dat meldt FC Den Bosch, de club waarvoor hij later ook uitkwam. Geusguns werd in Heerlen geboren en stond bij Rabbit JC, de voorloper van Roda JC, bekend als Snelle Jantje, vooral door zijn snelheid en zijn sterke kopballen. Hij speelde 97 wedstrijden in de Eredivisie en maakte daarin 14 goals. Zijn debuut in 1957, op slechts 17-jarige leeftijd, leverde meteen de winnende treffer op tegen Groningen. Geusguns kwam daarnaast uit voor het Nederlands amateurelftal, het militair elftal, Jong Oranje en speelde één interland in het voorlopig Nederlands elftal. Rijschoolhouders uit heel Zuid-Limburg hebben gistermiddag opnieuw een duidelijk signaal afgegeven aan het CBR over de plannen om de examenlocaties in Maastricht en Kerkrade te sluiten en alles te centraliseren in Geleen. Tijdens een gesprek met CBR-directeur Jan-Jurgen Huizing uitte ze stevige kritiek. Volgens de rijschoolhouders worden behalve leerlingen uit Parkstad ook uit de regio's Vaal, Schulpen-Wittem, IJster-Margraten de dupe. De extra reistijd naar Geleen zou de kosten fors verhogen, omdat rijscholen die kilometers moeten doorberekenen. De rijschoolhouders overhandigden een manifest met 5 eisen. Het CBR zegt de zorgen te begrijpen, maar houdt vooralsnog vast aan de centralisatie. De sluiting van Maastricht noemt de organisatie onvermijdelijk door een beëindigd huurcontract. De Brunsumse auteur Karin Huisman-Geraerts doorbreekt met haar nieuwe boek Gevangen in mijn keel, dat op 1 juni verschijnt, het taboe rond slikangst. Een fobie die volgens haar het dagelijks leven volledig kan ontwrichten. Huisman kampte er zelf jarenlang mee en beschrijft hoe slikken, eten en drinken door angst ineens onmogelijk kunnen lijken. In het boek deelt ze haar persoonlijke verhaal en legt ze in begrijpelijke taal uit hoe angst ontstaat door het samenspel tussen brein en zenuwstelsel. In de zaak rond de dodelijke schietpartij in Vaals, waarbij in de nacht van donderdag op vrijdag een 27-jarige man uit de gemeente Vaals om het leven kwam, is mogelijk een nieuwe ontwikkeling. Volgens de Belgische krant Grens Echo wordt een verdachte uit een steekzaak in Sankt-Vith nu ook in beeld gebracht voor de schietpartij in Vaals. De man is een van de 4 verdachten die maandag voor de rechtbank in Eupen moesten verschijnen voor een steekpartij uit februari 2024. Hij zou geboeid aanwezig zijn geweest en rond de rechtbank werd volgens Grens Echo zelfs een mogelijke uitleveringsverzoek besproken. Op dit moment wordt nog aanvullend onderzoek gedaan op de plaats delict aan de Parklaan met een verruimde zoekslag naar sporen. Meer ontwikkelingen worden de komende dagen verwacht. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het overwegend bewolkt en blijft het lange tijd droog. Later vanmiddag kunnen buien of wat motregen vallen. Het wordt rond 16 graden bij een matige zuid-zuidwestenwind. Morgen veel bewolking met regen en buien, maar later op de dag breekt de zon door. Het wordt dan 20 graden en het waait stevig uit het zuidwesten.
3: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: 2002, Liberty X en Just a Little.
1: 20 minuten op een rij. Non-stop en vreugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Ja, ik moet weer even inbreken, want we gaan hem weer niet halen. Het was heel erg krap. Dit was de vierde in de 20 minuten hits op een rij. Daarvoor zat Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. I Don't Wanna Dance van Eddie Grant hoorde je nog. En de eerste was Three Days in a Row van Anouk. Daarmee is het lijstje bijna afgehandeld, want er staat er nog eentje in. En die komt nu. Coming Home van Shepherd. Tot zo in het volgende uur.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
1: Bij Poelman Parfums.
4: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. Volgens de Hartstichting lopen veel Nederlanders rond met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Vandaag maakt de Hartstichting de resultaten bekend van mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 69% van de bezoekers hadden verhoogd cholesterol en bij 26% was de bloeddruk te hoog, aldus het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Yermak was als stafchef van Zelensky de op één na machtigste persoon in Oekraïne. In november stapte hij op na een huiszoeking. Er komt een vliegend team van experts dat gemeenten moet helpen om de asielopvang onder controle te krijgen. Dat is een van de uitkomsten van het spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet, de lokale en provinciale bestuurders. Na aanleiding van de recente ongeregeldheden bij asielzoekerscentra in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn. Volgens premier Jette moeten mensen die gewelddadig zijn tegen medewerkers en hulpverleners keihard worden aangepakt. Jette benadrukt dat de spreidingswet voor elke gemeente geldt. Bij een islamitisch centrum in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. Volgens getuigen werden bij de schietpartij zeker 30 schoten gelost. Onder de doden zijn ook de 2 daders, meldt de politie, die het incident een haatmisdrijf noemt. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij het islamitisch centrum, waarin ook een moskee is gevestigd. Het motief van de schietpartij is onbekend. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
8: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
5: Rini van Breugel.
6: Met uur nummer 2 van Staying Alive in de ochtend. En ook de tweede uur staat boordevol muziek. Let maar op en maak de tafel maar vrij. Ja.

Million Miles Away, de nieuwe Offenbach hoorde je bij je RTV Park. Zat gewoon Miles Away, heet hij trouwens, als je hem aan het zoeken bent. Daarvoor zat de Human League. Hele goede ochtend trouwens. Welkom bij je RTV Park. Zat. Dit is Staying Alive in de ochtend. Lekker wakker blijven, de ontbijttafel vrijmaken en ruimte creëren voor een heleboel goede hits die wij hebben. Zo hebben we zometeen in de dubbele dinsdagtrek een heel goed idee van iemand. Die kwam met Harry Styles natuurlijk vanwege die concerten. Ja, vind ik een straf plan. Laten we dat dan doen. Twee Harry Styles, zo meteen achter elkaar. Ik heb verder ook nog Cooks en Cooking on Three Burners. Bobby Brown, 20 minuten hits op één rij. Met andere woorden, dit uur zit boordevol met hits. En laten we die vooral jouw kant op komen. Dan heb ik ook nog deze voor je klaarstaan. Dit is Raccoon en Love You More.

iedere dag hou ik meer van je. Wat voor... Je kunt toch niks mooiers tegen je partner zeggen dan dat. Raccoon had er een dikke hit mee in 2005. Wat gaan we doen? Nou, de dubbele dinsdagtrek. Wat denk je daarvan? Twee keer achter elkaar Harry Styles. Omdat hij zijn concertreeks afgelopen weekend begonnen is in de Arena in Amsterdam. Heb ik voor je klaarstaan Watermelon Sugar en Aperture. Dat zijn de tracks die je dus nu direct hoort in het kader van de dubbele dinsdagtrek. Tastes like strawberries.

Twee keer achter elkaar Harry Styles, omdat hij begon is met zijn concertreeks in de Amsterdam Arena. Hoor je Watermelon Sugar en Aperture. Ja, stuur maar liedjes op, dat gaat goed komen. Kangs en Cooking on Three Burners hoor je nu bij

0: Mooi live applaus op het einde van de videoclip van Bobby Brown. My Prerogative bij RTV Parsat, waar het zometeen tijd is voor...
1: 20 minuten mee op een rij. Non-stop en
0: Breugelvrij.
2: RTV
0: Parkstad. Die andere die moet ik nou dus... deze moet daar achteraan. En dat had ik niet gedaan. Neemt u mij niet kwalijk. Wat gaan we doen in de 20 minuten hits op in rij? Non-stop en Breugelvrij. De volgende titels voorbij laten komen. Treasure, RJ My Heart, Open Light, Don't Ya en Loser. Dat zijn de tracks die je zo meteen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo... Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor.
5: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
7: Voormalig Rabbit JC-speler Jan Geusguns is gisteren op 86-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Rosmalen. Dat meldt FC Den Bosch, de club waarvoor hij later ook uitkwam. Geusguns werd in Heerlen geboren en stond bij Rabbit JC, de voorloper van Roda JC, bekend als Snelle Jantje, vooral door zijn snelheid en zijn sterke kopballen. Hij speelde 97 wedstrijden in de Eredivisie en maakte daarin 14 goals. Zijn debuut in 1957, op slechts 17-jarige leeftijd, leverde meteen de winnende treffer op tegen Groningen. Geusguns kwam daarnaast uit voor het Nederlands amateurelftal, het militair elftal, Jong Oranje en speelde 1 interland in het voorlopig Nederlands elftal. Rijschoolhouders uit heel Zuid-Limburg hebben gistermiddag opnieuw een duidelijk signaal afgegeven aan het CBR over de plannen om de examenlocaties in Maastricht en Kerkrade te sluiten en alles te centraliseren in Geleen. Tijdens een gesprek met CBR-directeur Jan-Jurgen Huizing uitte ze stevige kritiek. Volgens de rijschoolhouders worden behalve leerlingen uit Parkstad ook uit de regio's Vaal, Schulpen-Wittem, IJst en Margraten de dupe. De extra reistijd naar Geleen zou de kosten fors verhogen, omdat rijscholen die kilometers moeten doorberekenen. De rijschoolhouders overhandigden een manifest met 5 eisen. Het CBR zegt de zorgen te begrijpen, maar houdt vooralsnog vast aan de centralisatie. De sluiting van Maastricht noemt de organisatie onvermijdelijk door een beëindigd huurcontract. De Brunsumse auteur Karin Huisman-Geraerts doorbreekt met haar nieuwe boek Gevangen in mijn keel, dat op 1 juni verschijnt, het taboe rond slikangst. Een fobie die volgens haar het dagelijks leven volledig kan ontwrichten. Huisman kampte er zelf jarenlang mee en beschrijft hoe slikken, eten en drinken door angst ineens onmogelijk kunnen lijken. In het boek deelt ze haar persoonlijke verhaal en legt ze in begrijpelijke taal uit hoe angst ontstaat door het samenspel tussen brein en zenuwstelsel. In de zaak rond de dodelijke schietpartij in Vaals, waarbij in de nacht van donderdag op vrijdag een 27-jarige man uit de gemeente Vaals om het leven kwam, is mogelijk een nieuwe ontwikkeling. Volgens de Belgische krant Grens Echo wordt een verdachte uit een steekzaak in Sankt-Vith nu ook in beeld gebracht voor de schietpartij in Vaals. De man is een van de 4 verdachten die maandag voor de rechtbank in Eupen moesten verschijnen voor een steekpartij uit februari 2024. Hij zou geboeid aanwezig zijn geweest en rond de rechtbank werd volgens Grens Echo zelfs een mogelijke uitleveringsverzoek besproken. Op dit moment wordt nog aanvullend onderzoek gedaan op de plaats delict aan de Parklaan met een verruimde zoekslag naar sporen. Meer ontwikkelingen worden de komende dagen verwacht. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het overwegend bewolkt en blijft het lange tijd droog. Later vanmiddag kunnen buien of wat motregen vallen. Het wordt rond 16 graden bij een matige zuid-zuidwestenwind. Morgen veel bewolking met regen en buien, maar later op de dag breekt de zon door. Het wordt dan 20 graden en het waait stevig uit het zuidwesten.
6: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: Hitje van even geleden van Roxy Dekker, Loser, was de allerlaatste in.
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Als ik snel ben, moet ik het halen. Je hoort ook nog Doncha van de Pussycat Dolls. Precies in de middel, Opel Light van Taylor Swift. Alan Chamber, Heart van Joe Cocker hoort je nog. En de eerste in de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij was Treasure van Bruno Mars. Ja, ik heb het gehaald. De Jacksons bleven on the boogie. Tot het nieuws van 10 uur.

0: te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: De keuze is reuze. Aan Hoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aan Hoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aan Hoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Waar ben jij naartoe geweest?
6: Naar Mondo Verde.
5: Met de nieuwe Havana's Tornado?
6: Ja, dat is een vrije val.
5: Te gek!
6: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
5: Wow! Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
9: Kom binnen.
10: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
11: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
12: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
13: RTV Parkstad.
14: Jouw hits.
13: Jouw nieuws.
15: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Ook 6 anderen met een hoog risico op ebola-besmetting worden in Duitsland behandeld. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen vanwege ebola in Congo en Oeganda. Het sekswerk Meld- en Adviespunt, SMAP, meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er zou nauwelijks controle zijn vanuit de overheid en de handhaving zou structureel ontbreken. Bij het SMAP kwamen veel klachten binnen over dwang, intimidatie en machtsmisbruik door exploitanten. Het meldpunt wil dat er strenger wordt gehandhaafd en dat de verschillende overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie en Gemeenten, beter samenwerken om sneller misstanden aan te pakken. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. Volgens de Hartstichting lopen veel Nederlanders rond met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Vandaag maakt de Hartstichting de resultaten bekend van mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 69% van de bezoekers hadden verhoogd cholesterol en bij 26% was de bloeddruk te hoog, aldus het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
14: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
16: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
17: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
14: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
18: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
16: Kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
19: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
20: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
21: dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
18: Bij taxicentrale

0: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: RTP Parkstad.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: Bij Poelman Parfums.
0: Dit is het RTP Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
3: Voormalig rabbiet JC-speler Jan Geusguns is gisteren op 86-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Rosmalen. Dat meldt FC Den Bosch, de club waarvoor hij later ook uitkwam. Geusguns werd in Heerlen geboren en stond bij rabbiet JC, de voorloper van Roda JC, bekend als Snelle Jantje, vooral door zijn snelheid en zijn sterke kopballen. Hij speelde 97 wedstrijden in de Eredivisie en maakte daarin 14 goals. Zijn debuut in 1957, op slechts 17-jarige leeftijd, leverde meteen de winnende treffer op tegen Groningen. Geusguns kwam daarnaast uit voor het Nederlands amateurelftal, het militair elftal, Jong Oranje en speelde 1 interland in het voorlopig Nederlands elftal. Rijschoolhouders uit heel Zuid-Limburg hebben gistermiddag opnieuw een duidelijk signaal afgegeven aan het CBR over de plannen om de examenlocaties in Maastricht en Kerkrade te sluiten en alles te centraliseren in Geleen. Tijdens een gesprek met CBR-directeur Jan-Jurgen Huizing uitte ze stevige kritiek. Volgens de rijschoolhouders worden behalve leerlingen uit Parkstad ook uit de regio's Vaal, Schulpen-Wittem, IJsselmargraten de dupe. De extra reistijd naar Geleen zou de kosten fors verhogen, omdat rijscholen die kilometers moeten doorberekenen. De rijschoolhouders overhandigden een manifest met 5 eisen. Het CBR zegt de zorgen te begrijpen, maar houdt vooralsnog vast aan de centralisatie. De sluiting van Maastricht noemt de organisatie onvermijdelijk door een beëindigd huurcontract. De Brunsumse auteur Karin Huisman-Geraerts doorbreekt met haar nieuwe boek Gevangen in mijn keel, dat op 1 juni verschijnt, het taboe rond slikangst. Een fobie die volgens haar het dagelijks leven volledig kan ontwrichten. Huisman kampte er zelf jarenlang mee en beschrijft hoe slikken, eten en drinken door angst ineens onmogelijk kunnen lijken. In het boek deelt ze haar persoonlijke verhaal en legt ze in begrijpelijke taal uit hoe angst ontstaat door het samenspel tussen brein en zenuwstelsel. In de zaak rond de dodelijke schietpartij in Vaals, waarbij in de nacht van donderdag op vrijdag een 27-jarige man uit de gemeente Vaals om het leven kwam, is mogelijk een nieuwe ontwikkeling. Volgens de Belgische krant Grens Echo wordt een verdachte uit een steekzaak in Sankt Vith nu ook in beeld gebracht voor de schietpartij in Vaals. De man is een van de 4 verdachten die maandag voor de rechtbank in Oijpen moesten verschijnen voor een steekpartij uit februari 2024. Hij zou geboeid aanwezig zijn geweest en rond de rechtbank werd volgens Grens Echo zelfs een mogelijke uitleveringsverzoek besproken. Op dit moment wordt nog aanvullend onderzoek gedaan op de plaats delict aan de Parklaan met een verruimde zoekslag naar sporen. Meer ontwikkelingen worden de komende dagen verwacht. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het overwegend bewolkt en blijft het lange tijd droog. Later vanmiddag kunnen buien of wat motregen vallen. Het wordt rond 16 graden bij een matige zuid-zuidwestenwind. Morgen veel bewolking met regen en buien, maar later op de dag breekt de zon door. Het wordt dan 20 graden en het waait stevig uit het zuidwesten.
0: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: TV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
1: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
4: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Foodwatch testte 64 producten in 4 verschillende landen. In 49 van de producten werden pesticidenresten gevonden. In 45 van die geteste gevallen waren het bestrijdingsmiddelen die in de Europese Unie niet gebruikt mogen worden, aldus Foodwatch. De in Nederland geteste producten worden verkocht bij de Albert Heijn en de Jumbo. Het commissariaat voor de media concludeert na onderzoek dat algoritmes van sociale media de democratie bedreigen. Volgens het commissariaat zien de techbedrijven de sociale media als verdienmodel en letten ze niet zozeer op de inhoud. Ook niet als die onbetrouwbaar of controversieel is. Het commissariaat heeft op basis van bestaande wet en regelgeving een zogenoemde routekaart opgesteld, waarmee Nederlandse en Europese beleidsmakers en toezichthouders verandering kunnen aanmoedigen of afdwingen. Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Ook 6 anderen met een hoog risico op ebola-besmetting worden in Duitsland behandeld. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. Het sekswerk Meld- en Adviespunt, SMAP, meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er zou nauwelijks controle zijn vanuit de overheid en de handhaving zou structureel ontbreken. Bij het SMAP kwamen veel klachten binnen over dwang, intimidatie en machtsmisbruik door exploitanten. Het meldpunt wil dat er strenger wordt gehandhaafd en dat de verschillende overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie en Gemeenten, beter samenwerken om sneller misstanden aan te pakken. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Windy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Windy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
5: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

0: is RTV Parkstad.
1: Parkstad.
2: Parkstad, het station van jouw hits.
0: Jouw

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: Voormalig Rabbiet JC-speler Jan Geusguns is gisteren op 86-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Rosmalen. Dat meldt FC Den Bosch, de club waarvoor hij later ook uitkwam. Geusguns werd in Heerlen geboren en stond bij Rabbiet JC, de voorloper van Roda JC, bekend als Snelle Jantje, vooral door zijn snelheid en zijn sterke kopballen. Hij speelde 97 wedstrijden in de Eredivisie en maakte daarin 14 goals. Zijn debuut in 1957, op slechts 17-jarige leeftijd, leverde meteen de winnende treffer op tegen Groningen. Geusguns kwam daarnaast uit voor het Nederlands amateurelftal, het militair elftal, Jong Oranje en speelde één interland in het voorlopig Nederlands elftal. Rijschoolhouders uit heel Zuid-Limburg hebben gistermiddag opnieuw een duidelijk signaal afgegeven aan het CBR over de plannen om de examenlocaties in Maastricht en Kerkrade te sluiten en alles te centraliseren in Geleen. Tijdens een gesprek met CBR-directeur Jan-Jurgen Huizing uitte ze stevige kritiek. Volgens de rijschoolhouders worden behalve leerlingen uit Parkstad ook uit de regio's Vaal, Schulpen-Wittem, IJsden-Margraten de dupe. De extra reistijd naar Geleen zou de kosten fors verhogen, omdat rijscholen die kilometers moeten doorberekenen. De rijschoolhouders overhandigden een manifest met 5 eisen. Het CBR zegt de zorgen te begrijpen, maar houdt vooralsnog vast aan de centralisatie. De sluiting van Maastricht noemt de organisatie onvermijdelijk door een beëindigd huurcontract. De Brunssumse auteur Karin Huisman-Geraerts doorbreekt met haar nieuwe boek Gevangen in mijn keel, dat op 1 juni verschijnt, het taboe rond slikangst. Een fobie die volgens haar het dagelijks leven volledig kan ontwrichten. Huisman kampte er zelf jarenlang mee en beschrijft hoe slikken, eten en drinken door angst ineens onmogelijk kunnen lijken. In het boek deelt ze haar persoonlijke verhaal en legt ze in begrijpelijke taal uit hoe angst ontstaat door het samenspel tussen brein en zenuwstelsel. In de zaak rond de dodelijke schietpartij in Vaals, waarbij in de nacht van donderdag op vrijdag een 27-jarige man uit de gemeente Vaals om het leven kwam, is mogelijk een nieuwe ontwikkeling. Volgens de Belgische krant Grens Echo wordt een verdachte uit een steekzaak in Sankt-Vith nu ook in beeld gebracht voor de schietpartij in Vaals. De man is een van de 4 verdachten die maandag voor de rechtbank in Eupen moesten verschijnen voor een steekpartij uit februari 2024. Hij zou geboeid aanwezig zijn geweest en rond de rechtbank werd volgens Grens Echo zelfs een mogelijke uitleveringsverzoek besproken. Op dit moment wordt nog aanvullend onderzoek gedaan op de plaats delict aan de Parklaan met een verruimde zoekslag naar sporen. Meer ontwikkelingen worden de komende dagen verwacht. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het overwegend bewolkt en blijft het lange tijd droog. Later vanmiddag kunnen buien of wat motregen vallen. Het wordt rond 16 graden bij een matige zuid-zuidwestenwind. Morgen veel bewolking met regen en buien, maar later op de dag breekt de zon door. Het wordt dan 20 graden en het waait stevig uit het zuidwesten.
5: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
8: Nee hoor.
9: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
7: Inderdaad, echt vakwerk.
9: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
10: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
11: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
12: RTV Parkstad.
13: Jouw hits.
12: Jouw nieuws.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Openbaar Ministerie heeft meerdere aangiftes tegen Tweede Kamerlid Gidi Markessauer ontvangen. Het gaat over zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Vorige week zei Markessauer voor de camera dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De aangevers vinden dat die uitlatingen aanzetten tot geweld en haat. Het OM in Amsterdam gaat de aangiftes beoordelen. Vorige week woensdag is op het Spaanse eiland Ibiza een 23-jarige Nederlander opgepakt. Hij had 56.000 ecstasypillen en een kleine 50 kilo ketamine bij zich. De Rotterdamse politie heeft ondertussen een loods doorzocht die op naam van de gearresteerde man uit Den Bosch staat. In de loods werd ruim 100 kilo MDMA en ook 1000 kilo grondstoffen voor de bereiding van drugs gevonden. In de loods was een 33-jarige man aanwezig, ook hij is aangehouden. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het tot donderdag oefeningen houdt met het nucleaire arsenaal. Daaraan doen ruim 64.000 militairen mee. Er wordt onder meer geoefend met het lanceren van ballistische en kruisraketten. Ook buurland Belarus zou meedoen aan de oefeningen. Rusland gebruikt Belarus als uitvalbasis voor zijn strijdmacht en zou een deel van zijn nucleaire arsenaal daar hebben gestationeerd. Oekraïne is woedend over de oefeningen en spreekt van ongekende provocatie voor de wereldwijde veiligheid. Voedselwaakhond Foodwatch heeft in alledaagse producten bij Albert Heijn en Jumbo verboden pesticiden aangetroffen. Het gaat om paprikapoeder, chilipoeder, komijn, thee en rijst. Foodwatch testte 64 producten in 4 verschillende landen. In 49 van de producten werden pesticidenresten gevonden. In 45 van die geteste gevallen waren het bestrijdingsmiddelen die in de Europese Unie niet gebruikt mogen worden. De in Nederland geteste producten worden verkocht bij de Albert Heijn en de Jumbo. Het weer overwegend bewolkt, in het noordoosten nog wat zon, in het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidwind wordt het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamerot.
9: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
8: Een lekkere geur is essentieel.
13: Maar wat is jouw favoriete geur?
8: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
13: tot Michael Kors.
8: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
15: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.
17: Maurice Kammerloff.
18: Ja, dinsdag alweer. Het is 19 mei 2026. Welkom bij de lunchshow. Broodje maar.

als er nou echt een echte klassieker is waar ik geen genoeg van kan krijgen, is dit er wel eentje van, nog heerlijk zeggen, 1986 alweer. Het is UB40 op RTV Parkstad en Sing Our Own Song. Jouw hits, jouw nieuws of een wachttafel nog een miles away. 10 over 12 geweest. Wees welkom tot 2 uur vanmiddag. We gaan die dag weer doorslepen. Hè? Dat gaat helemaal goed komen. We zijn er weer halverwege de maand. We zijn er weer halverwege de dag. Nog net niet halverwege de week. Maar

Miley Cyrus. Die gaan we eerst even doen. Deze is lekker. Ik had eigenlijk een andere plaat van haar klaarstaan. Maar ik denk, oh, weet je, we doen eens gek. Deze is ook heel erg leuk. Hè? De cover natuurlijk van... God, hoe heet ze ook alweer? Oh, wat erg. Kom ik niet op.

dankjewel. Dankjewel, Karin, Leroy, Vincent en alle anderen. Die mij toch even eraan hielp herinneren dat het om Dolly Parton ging. Oh, wat erg dit, hè? Ja, ken je dat? Dat je een wegtrekker hebt en dat je het gewoon niet meer weet. Ongelooflijk dit. Goedemiddag. Ja, zeg dat. Echte V-Park staat 12:15. De Black Eyed Peas.

Blijft een leuk liedje deze. Cloud en App en Vloed op Echte V Park zat met zometeen de 20 minuten hits op rij non-stop en breuzevrij. Wat wil je horen? Stuur ons even een berichtje. Ga ik hem wellicht zo meteen voor je draaien. Dit is

0: Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
1: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
0: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
1: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
1: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: Voormalig Rapid JC-speler Jan Geusguns is gisteren op 86-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Rosmalen. Dat meldt FC Den Bosch, de club waarvoor hij later ook uitkwam. Geusguns werd in Heerlen geboren en stond bij Rapid JC, de voorloper van Roda JC, bekend als Snelle Jantje, vooral door zijn snelheid en zijn sterke kopballen. Hij speelde 97 wedstrijden in de Eredivisie en maakte daarin 14 goals. Zijn debuut in 1957, op slechts 17-jarige leeftijd, leverde meteen de winnende treffer op tegen Groningen. Geusguns kwam daarnaast uit voor het Nederlands amateurelftal, het militair elftal, Jong Oranje en speelde 1 interland in het voorlopig Nederlands elftal. Rijschoolhouders uit heel Zuid-Limburg hebben gistermiddag opnieuw een duidelijk signaal afgegeven aan het CBR over de plannen om de examenlocaties in Maastricht en Kerkrade te sluiten en alles te centraliseren in Geleen. Tijdens een gesprek met CBR-directeur Jan-Jurgen Huizing uitte ze stevige kritiek. Volgens de rijschoolhouders worden behalve leerlingen uit Parkstad ook uit de regio's Vaal, Schulpen-Wittem, IJsden-Margraten de dupe. De extra reistijd naar Geleen zou de kosten fors verhogen, omdat rijscholen die kilometers moeten doorberekenen. De rijschoolhouders overhandigden een manifest met 5 eisen. Het CBR zegt de zorgen te begrijpen, maar houdt vooralsnog vast aan de centralisatie. De sluiting van Maastricht noemt de organisatie onvermijdelijk door een beëindigd huurcontract. De Brunsumse auteur Karin Huisman-Geraerts doorbreekt met haar nieuwe boek Gevangen in mijn keel, dat op 1 juni verschijnt, het taboe rond slikangst. Een fobie die volgens haar het dagelijks leven volledig kan ontwrichten. Huisman kampte er zelf jarenlang mee en beschrijft hoe slikken, eten en drinken door angst ineens onmogelijk kunnen lijken. In het boek deelt ze haar persoonlijke verhaal en legt ze in begrijpelijke taal uit hoe angst ontstaat door het samenspel tussen brein en zenuwstelsel. In de zaak rond de dodelijke schietpartij in Vaals, waarbij in de nacht van donderdag op vrijdag een 27-jarige man uit de gemeente Vaals om het leven kwam, is mogelijk een nieuwe ontwikkeling. Volgens de Belgische krant Grens Echo wordt een verdachte uit een steekzaak in Sankt-Vith nu ook in beeld gebracht voor de schietpartij in Vaals. De man is een van de 4 verdachten die maandag voor de rechtbank in Eupen moesten verschijnen voor een steekpartij uit februari 2024. Hij zou geboeid aanwezig zijn geweest en rond de rechtbank werd volgens Grens Echo zelfs een mogelijke uitleveringsverzoek besproken. Op dit moment wordt nog aanvullend onderzoek gedaan op de plaats delict aan de Parklaan met een verruimde zoekslag naar sporen. Meer ontwikkelingen worden de komende dagen verwacht. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het overwegend bewolkt en blijft het lange tijd droog. Later vanmiddag kunnen buien of wat motregen vallen. Het wordt rond 16 graden bij een matige zuid-zuidwestenwind. Morgen veel bewolking met regen en buien, maar later op de dag breekt de zon door. Het wordt dan 20 graden en het waait stevig uit het zuidwesten.
3: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Op de radio, Chef Special, alweer 2 jaar oud. Dit zou je ook niet zeggen als je nummer hoort, hè? Nee. In de 20 minuten hits op rij. Wil je ook iets horen? Geef het door via de Parkstad.
1: Waza!
0: Waza! Inderdaad, laat het eventjes weten. Voeg ons toe aan de appbox en stuur ons even een berichtje met het liedje dat je graag wil horen. En ga ik hem wellicht zo meteen draaien. Om 1:30 is er een nieuwe ronde van de 20 minuten hits op rij. Non-stop en breuzelvrij. Dus even

Even terug in de tijd, heerlijk deze Walk of Life. Dire Straits op RTV Parkstad, het contrast is groot. Straks Tame Impala en Destiny's Child. En we gaan van Dire Straits naar Guetta en Alesso. Never Going Home Tonight. Na 1 uur terug met deel 2 van Broodje Maak.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: budget? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hits.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Er is door vakbond FNV een meldpunt voor de beveiligers op Schiphol geopend die sinds gisteren zijn overgegaan naar een andere werkgever. De vakbond wil met het meldpunt problemen, ervaringen en signalen binnenhalen om te kijken waar de beveiligers tegenaan lopen. Op dit moment is het chaos op de werkvloer van Schiphol. De luchthaven werkte altijd met 5 beveiligingsbedrijven, nu zijn dat er nog 3. Gisteren ontstonden door de nieuwe werkwijze in verschillende vertrekhallen lange rijen en misten passagiers hun vlucht. Volgens de advocaten van de 53-jarige Saïd R. heeft de EBI in Vught meegeluisterd naar de gesprekken die zij met hun cliënt hebben gevoerd. Eind april kwamen de advocaten erachter dat de gesprekken op de gang te horen waren geweest. Zij hebben de EBI om uitleg gevraagd, maar nog geen antwoord gekregen. R. kreeg eerder een levenslange gevangenisstraf en zou vandaag mogelijke verklaring afleggen over de moord op Ranko Shekish in 2016. Dat gaat niet door omdat de advocaten dit niet met hun cliënt hebben kunnen voorbereiden. Een rechter in het Belgische Dendermonde heeft de nog altijd voortvluchtige drugsbaron Bolle Jos tot 8 jaar celstraf veroordeeld. Dit vanwege een drugsmokkel vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. Daarnaast heeft Jos Leidekkers een boete van €80.000 en een havenverbod van 10 jaar gekregen. De rechter gaf zijn handlangers celstraffen tot 10 jaar, boetes en ook een verbod voor de Antwerpse haven. Bolle Jos zou in Sierra Leone wonen en ook Nederland doet verwoede pogingen hem uitgeleverd te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. In het zuiden van Spanje zijn bij een schietincident zeker 2 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Spaanse krant El País. Er zouden 4 zwaar gewonden zijn gevallen, onder wie 2 kinderen. Nadat de dader eerst op de vlucht was geslagen, heeft hij zichzelf aangegeven op het plaatselijke politiebureau. De 2 overledenen zijn zijn ouders en 1 van de zwaar gewonden is zijn 7 maanden oude zoontje. Het weer overwegend bewolkt, in het noordoosten nog wat zon, in het zuidwesten kan het gaan regenen. Bij een matige zuidwind wordt het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
10: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
11: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl. Maurice Kamelot.
3: 1 uur geweest. Welkom bij deel 2 van De Lunchshow.
12: Goedemiddag.
3: Onderweg Bugaboo, Destiny's Child. Eerst Tame Impala.
12: Jouw hits, jouw nieuws.
3: Dit is Drag.

Uit de oude doos zou je haast kunnen zeggen. Het is inmiddels weer heel lang geleden. Ik had ook deze in kunnen starten. Ongelooflijk, zo lang is het geleden alweer. Ja, ja. Een bugaboo uit het begin van de Zero's. Destiny's Child op RTV Park. Zat Tame Impala daarvoor nog een Dracula. 10 over 1 geweest. Wees welkom bij de lunchshow Broodje Mo. Goedemiddag. Ja, goedemiddag aan de andere kant van de radio. We zijn er nog tot 2 uur, hoor.

0: Lekkere klassieker deze, heerlijk. Eurythmics, Annie Lennox natuurlijk, onder andere. En There Must Be Missing an Angel. Ook Bruno Mars hoorde je. En The Script en Will.i.am en The Hall of Fame. Hey, ik heb nog heel eventjes tijd voor een leuke plaat. Als je hem wil horen, stuur dan even een berichtje hier naar de Parkstad.
1: What's up?
0: Inderdaad, heel simpel. Dan ga ik hem erbij zetten. Ga ik hem wellicht zo meteen voor je draaien. De 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzenvrij. Die hoor je zo meteen.

0: banger dit, heerlijk. Weekend can't feel my face. 11 jaar geleden alweer. En het voelt nog als de dag van gisteren op de radio. Dank u. Prada daarvoor, Cassie Ray en D-Block Europe, zegt u. Het is een mond vol, dan heb je ook wat. Zo direct de 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzenvrij. Ik zit even door die bak heen te kijken. Er zijn echt een hele hoop dingen binnengekomen hier in de park. Zo.
1: WhatsApp,
0: inderdaad. Nou, ik geef je nog een paar minuutjes de tijd. We hebben een break zo meteen van 4 minuten. Er zitten commercials, hoofdpunten van het radionieuws. Alles zit erin. Jos Tuinstra komt voorbij. Die tijd heb je nog om een berichtje te sturen. Naar de Parkstad WhatsApp. Geef het snel door. Milo hoef je niet aan te vragen met EO Technology. Stars van Simply Red ook niet. En Suze Freek met Halverwege. Die hoor je ook zo meteen.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Krammeltje, zet je de wekker?
6: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
5: Bij taxicentrale

0: NL. Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
1: Voormalig Rapid JC-speler Jan Geusguns is gisteren op 86-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Rosmalen. Dat meldt FC Den Bosch, de club waarvoor hij later ook uitkwam. Geusguns werd in Heerlen geboren en stond bij Rapid JC, de voorloper van Roda JC, bekend als Snelle Jantje, vooral door zijn snelheid en zijn sterke kopballen. Hij speelde 97 wedstrijden in de Eredivisie en maakte daarin 14 goals. Zijn debuut in 1957, op slechts 17-jarige leeftijd, leverde meteen de winnende treffer op tegen Groningen. Geusguns kwam daarnaast uit voor het Nederlands amateurelftal, het militair elftal, Jong Oranje en speelde één interland in het voorlopig Nederlands elftal. Rijschoolhouders uit heel Zuid-Limburg hebben gistermiddag opnieuw een duidelijk signaal afgegeven aan het CBR over de plannen om de examenlocaties in Maastricht en Kerkrade te sluiten en alles te centraliseren in Geleen. Tijdens een gesprek met CBR-directeur Jan-Jurgen Huizing uitte ze stevige kritiek. Volgens de rijschoolhouders worden behalve leerlingen uit Parkstad ook uit de regio's Vaal, Schulpen-Wittem, IJsselmargraten de dupe. De extra reistijd naar Geleen zou de kosten fors verhogen, omdat rijscholen die kilometers moeten doorberekenen. De rijschoolhouders overhandigden een manifest met 5 eisen. Het CBR zegt de zorgen te begrijpen, maar houdt vooralsnog vast aan de centralisatie. De sluiting van Maastricht noemt de organisatie onvermijdelijk door een beëindigd huurcontract. De Brunsumse auteur Karin Huisman-Geraerts doorbreekt met haar nieuwe boek Gevangen in mijn keel, dat op 1 juni verschijnt, het taboe rond slikangst. Een fobie die volgens haar het dagelijks leven volledig kan ontwrichten. Huisman kampte er zelf jarenlang mee en beschrijft hoe slikken, eten en drinken door angst ineens onmogelijk kunnen lijken. In het boek deelt ze haar persoonlijke verhaal en legt ze in begrijpelijke taal uit hoe angst ontstaat door het samenspel tussen brein en zenuwstelsel. In de zaak rond de dodelijke schietpartij in Vaals, waarbij in de nacht van donderdag op vrijdag een 27-jarige man uit de gemeente Vaals om het leven kwam, is mogelijk een nieuwe ontwikkeling. Volgens de Belgische krant Grens Echo wordt een verdachte uit een steekzaak in Sankt-Vith nu ook in beeld gebracht voor de schietpartij in Vaals. De man is een van de 4 verdachten die maandag voor de rechtbank in Eupen moesten verschijnen voor een steekpartij uit februari 2024. Hij zou geboeid aanwezig zijn geweest en rond de rechtbank werd volgens Grens Echo zelfs een mogelijke uitleveringsverzoek besproken. Op dit moment wordt nog aanvullend onderzoek gedaan op de plaats delict aan de Parklaan met een verruimde zoekslag naar sporen. Meer ontwikkelingen worden de komende dagen verwacht. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het overwegend bewolkt en blijft het lange tijd droog. Later vanmiddag kunnen buien of wat motregen vallen. Het wordt rond 16 graden bij een matige zuid-zuidwestenwind. Morgen veel bewolking met regen en buien, maar later op de dag breekt de zon door. Het wordt dan 20 graden en het waait stevig uit het zuidwesten.
0: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
0: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
0: Met nu de 20 minuten hit op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
3: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Lekker jongens, even die beep nog op het einde van de Pussycat Dolls van Will.i.am. Dan komt die 1, 2, 3. Dank u. Beep, hoor je dus. Het is 2:10 en dan nu tijd.
1: Dan is het nu tijd voor de onthaastplaat.
0: Hij blijft mooi. I miss you, I'm sorry, Gracie Abrams. Do you remember?

blijft een mooi liedje deze. Gracie Abrams, I miss you, I'm sorry. Op RTV Parkstad clipjes kijk je natuurlijk mee. rtvparkstad.nl /live kun je meekijken. Zie je straks en hoor je straks The Barge, Rhythm of the Night en ook Opa Light. Taylor Swift komt eraan. Morgen om 12 uur zijn we er weer met de nieuwe lunchshow. Broodje mouw. Even back to the 80s op de valreep. Man at Work.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Waar ben jij naartoe geweest?
7: Naar Mondo Verde.
6: Met de nieuwe Havana's Tornado?
7: Ja, dat is een vrije val.
6: Te gek!
7: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
6: Wow!
7: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
6: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
8: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
9: RTV Parkstad.
10: Jouw hit.
9: Jouw nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Vorig jaar heeft de Nederlandse Loterij, bekend van onder andere Lotto, Staatsloterij en Toto, 8 miljoen euro verlies geleden. In 2024 maakte de kansspelorganisatie nog 31 miljoen euro winst. Volgens eigen zeggen is de kansspelbelasting de belangrijkste reden voor het verlies. Vorig jaar werd er voor 5,1 miljard euro bij de spellen ingelegd. De omzet kwam uit op 681 miljoen euro... waarvan 200 miljoen euro in de laadjes van de Nederlandse staat, sportkoepel NOC-NSF en verschillende goede doelen terechtkwamen. De regeling dat toeristen visumvrij voor maximaal 60 dagen Thailand mogen bezoeken komt te vervallen. Vakantiegangers uit Nederland en 92 andere landen krijgen hiermee te maken. De regeling werd in 2024 in het leven geroepen om de toerismesector na de coronapandemie een boost te geven. De maximale verblijfsduur voor visumvrije reizen wordt teruggeschroefd naar 15 of 30 dagen, afhankelijk van het land. De regels worden aangescherpt om misbruik door criminelen te voorkomen. Het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat bij een schietpartij zeker 8 mensen om het leven zijn gekomen. 5 anderen raakten gewond. De schutter opende vanuit een auto het vuur op voorbijgangers. Na zijn daad sloeg hij op de vlucht. Vervolgens werd hij door de politie ingesloten en bij het vuurgevecht dat ontstond werd hij gedood. De dader zou psychiatrisch patiënt geweest zijn. Een motief is nog niet bekend en de zaak wordt onderzocht. Volgens de Israëlische financiënminister Smotrich wil het internationaal strafhof in Den Haag hem aanhouden. Op basis van informatie van anonieme bronnen zou het gaan om vermeende misdaden tegen de menselijkheid. Smotrich is voor het volledig annexeren van de Westoever. De Israëlische financiënminister laat weten zich niet door het strafhof in Den Haag te laten intimideren. Het hof heeft bevestigd, nog ontkend, dat het Smotrich wil arresteren. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
12: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
13: Ah!
12: Of zo?
13: Ik snap hier niks van.
12: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat?
2: Audiofrenzy.nl.
1: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
5: tot Michael Kors.
4: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Laat je bestelling door Boelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
5: Bij Boelman Parfums.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Kom binnen!
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.

In Heerlen komt er alsnog een vrouwelijke wethouder in het nieuwe college. Roef Rozenstraten van de oudere partij Heerlen maakt plaats voor Trudy Jansen, die zijn portefeuille overneemt. Volgens Rozenstraten is de keuze bewust gemaakt. Soms vraagt leiderschap ook om ruimte te maken voor een ander. Met de benoeming van Jansen komt Heerlen tegemoet aan de wens voor meer diversiteit in het college. Nadat eerder kritiek klonk op het volledig mannelijke team. Jansen krijgt onder meer de portefeuilles Sociaal Domein en Inclusie, waarmee ze volgens de coalitie een belangrijke rol gaat spelen in de komende bestuursperiode. De wissel wordt de komende dagen formeel afgerond in de gemeenteraad. Daarmee krijgt Heerlen, na eerdere discussies over representatie, alsnog een vrouwelijke bestuurder in het college. Komend Pinksterweekend staat Parkstad opnieuw in het teken van de Emma Marathon Challenge. Deelnemers leggen de marathonafstand verdeeld over 3 dagen af via de Parkstadroute. Een traject dat door meerdere gemeenten in de regio loopt. Het evenement bestaat uit 3 etappes, de Engelse Mijl, de 5 kilometer en de halve marathon. Zowel hardlopers als wandelaars kunnen meedoen. Start en finish van alle onderdelen liggen in het Schutterspark in Brunsum, dat het hele weekend fungeert als centraal ontmoetingspunt. De organisatie verwacht opnieuw veel deelnemers uit Parkstad en daarbuiten. Mede door de laagdrempelige opzet en de combinatie van sport en regionale beleving. Meer informatie staat op marathonparkstad.nl. Voormalig Rabbit JC-speler Jan Geusguns is gisteren op 86-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Rosmalen. Dat meldt FC Den Bosch, de club waarvoor hij later ook uitkwam. Geusguns werd in Heerlen geboren en stond bij Rabbit JC, de voorloper van Roda JC, bekend als Snelle Jantje, vooral door zijn snelheid en zijn sterke kopballen. Hij speelde 97 wedstrijden in de Eredivisie en maakte daarin 14 goals. Zijn debuut in 1957 op slechts 17-jarige leeftijd leverde meteen de winnende treffer op tegen Groningen. Geusguns kwam daarnaast uit voor het Nederlands amateurelftal, het militair elftal, Jong Oranje en speelde 1 interland in het voorlopig Nederlands elftal. In de zaak rond de dodelijke schietpartij in Vaals, waarbij in de nacht van donderdag op vrijdag een 27-jarige man uit de gemeente Vaals om het leven kwam, is mogelijk een nieuwe ontwikkeling. Volgens de Belgische krant Grens Echo wordt een verdachte uit een steekzaak in Sankt-Vith nu ook in beeld gebracht voor de schietpartij in Vaals. De man is een van de 4 verdachten die maandag voor de rechtbank in Oijpen moesten verschijnen voor een steekpartij uit februari 2024. Hij zou geboeid aanwezig zijn geweest en rond de rechtbank werd volgens Grens Echo zelfs een mogelijke uitleveringsverzoek besproken. Op dit moment wordt nog aanvullend onderzoek gedaan op de plaats delict aan de Parklaan met een verruimde zoekslag naar sporen. Meer ontwikkelingen worden de komende dagen verwacht. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het overwegend bewolkt en blijft het lange tijd droog. Later vanmiddag kunnen buien of wat motregen vallen. Het wordt rond 16 graden bij een matige zuid-zuidwestenwind. Morgen veel bewolking met regen en buien, maar later op de dag breekt de zon door. Het wordt dan 20 graden en het waait stevig uit het zuidwesten.

0: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
0: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
0: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad.
4: De Royal Pop horloges van Swatch, die afgelopen weekend in 3 Nederlandse filialen van het horlogebedrijf zouden worden verkocht, zijn uit veiligheidsoverwegingen naar het hoofdkantoor teruggestuurd. Zaterdag moesten de winkels in Leidschendam, de Amsterdamse PC Hoofdstraat en Utrecht dicht blijven, omdat er te veel mensen naar de winkels waren gekomen om zo'n horloge te kopen. Er werd besloten de betreffende winkels vanwege de veiligheid 3 dagen te sluiten. Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten blijken in april meer passagiers via Schiphol het vliegtuig te hebben gepakt in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om bijna 6 miljoen passagiers. Dat was een kleine 3% meer dan in 2024 en april is daarmee de drukste maand van dit jaar tot nu toe. Het aantal vluchten naar het Midden-Oosten echter zakte met 56% in naar ruim 84.000 passagiers. Vanwege de oorlog in Iran werd er niet van en naar verschillende bestemmingen in de Golfregio gevlogen. In Straatsburg heeft de toenmalige Duitse bondskanselier Angela Merkel de Europese Orde van Verdiensten gekregen. Op het moment dat het erelintje werd opgespeld, kreeg zij een staande ovatie van de leden van het Europees Parlement. De 71-jarige Merkel werd geprezen voor haar rol als verbinder tussen Oost en West. De oud-bondskanselier bedankte de EU voor de onderscheiding en waarschuwde Europa dat de waarden onder druk zijn komen te staan. De eigenaar van het Spaanse modebedrijf Mango, Jonathan Andic, is opgepakt. Dit in verband met de dood van zijn vader in 2024. Senior kwam na een wandeling met zijn zoon Jonathan om het leven na een val van een klif. Dat gebeurde in de buurt van Barcelona. Begin 2025 werd de zaak gesloten omdat er volgens de rechter geen aanwijzingen voor een misdrijf waren. In oktober werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
5: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
6: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
7: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
9: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
8: Bij taxicentrale

De juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio.

0: is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
1: In Kerkrade is een schokkende zedenzaak aan het licht gekomen. Een 42-jarige vader wordt ervan verdacht zijn minderjarige dochter te hebben verkracht, waarna ze zwanger raakte. De zaak kwam aan het rollen nadat het meisje medische hulp zocht. De politie en jeugdbescherming hebben direct ingegrepen. Alle kinderen uit het gezin zijn uit huis geplaatst om hun veiligheid te waarborgen. De verdachte vader zit vast en wordt vervolgd voor zedenmisdrijven en mishandeling. De zaak zorgt voor grote ontzetting in Kerkrade en Parkstad. Hulpinstanties begeleiden het meisje en haar broertjes en zusjes intensief. Over de huidige toestand van het slachtoffer worden geen verdere details gedeeld om haar privacy te beschermen. Het onderzoek loopt nog en het Openbaar Ministerie bereidt de vervolging voor. Komend Pinksterweekend staat Parkstad opnieuw in het teken van de Emma Marathon Challenge. Deelnemers leggen de marathonafstand verdeeld over 3 dagen af via de Parkstadroute, een traject dat door meerdere gemeenten in de regio loopt. Het evenement bestaat uit 3 etappes, de Engelse mijl, de 5 kilometer en de halve marathon. Zowel hardlopers als wandelaars kunnen meedoen. Start en finish van alle onderdelen liggen in het Schutterspark in Brunsum, dat het hele weekend fungeert als centraal ontmoetingspunt. De organisatie verwacht opnieuw veel deelnemers uit Parkstad en daarbuiten, mede door de laagdrempelige opzet en de combinatie van sport en regionale beleving. Meer informatie staat op marathonparkstad.nl. In Heerlen komt er alsnog een vrouwelijke wethouder in het nieuwe college, meldt de Limburger. Rolf Roosestraten van de OPH maakt plaats voor Trudy Jansen, die zijn portefeuille overneemt. Volgens Roosestraten is de keuze bewust gemaakt. Met de benoeming van Jansen komt Heerlen tegemoet aan de wens voor meer diversiteit in het college, nadat eerder kritiek klonk op het volledig mannelijke team. Jansen krijgt onder meer de portefeuilles Sociaal Domein en Inclusie, waarmee ze volgens de coalitie een belangrijke rol gaat spelen in de komende bestuursperiode. De wissel wordt de komende dagen formeel afgerond in de gemeenteraad. Daarmee krijgt Heerlen, na eerdere discussies over representatie, alsnog een vrouwelijke bestuurder in het college. De Brunsumse auteur Karin Huisman-Geraerts doorbreekt met haar nieuwe boek Gevangen in mijn keel, dat op 1 juni verschijnt, het taboe rond slikangst. Een fobie die volgens haar het dagelijks leven volledig kan ontwrichten. Huisman kampte er zelf jarenlang mee en beschrijft hoe slikken, eten en drinken door angst ineens onmogelijk kunnen lijken. In het boek deelt ze haar persoonlijke verhaal en legt ze in begrijpelijke taal uit hoe angst ontstaat door het samenspel tussen brein en zenuwstelsel. Het weer in Parkstad, later

0: vanmiddag kunnen buien of wat motregen vallen. Het wordt rond 16 graden bij een matige zuid-zuidwestenwind. Morgen veel bewolking met regen en buien, maar later op de dag breekt de zon door. 20 graden en het waait stevig uit het zuidwesten. Tot zover het nieuws. Meer streeknieuws op rtvparkstad.nl.
1: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
1: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
1: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: www.cafebrakke.nl.
1: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafebrakke.nl.
2: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
5: Bij Poelman Parfums.
6: Kom binnen.
7: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
9: RTV Parkstad.
10: Jouw hit.
9: Jouw nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De Telegraaf meldt dat jeugdrechtadvocaten en de sociale advocatuur van mening zijn dat meldingen van kindermishandeling bij Meldpunt Veilig Thuis te lang blijven liggen. Dat betekent dat kinderen lang in een onveilige situatie zitten. De wet zegt dat binnen 5 dagen bekeken moet worden of een kind veilig is, en dat wordt geregeld niet gehaald. Veilig Thuis laat weten dat alle meldingen binnen 24 uur gelezen en beoordeeld worden. Met onveilige situaties gaat men direct aan de slag, maar soms blijkt een situatie achteraf ernstiger te zijn. En over 3 weken zal jeugdminister Sterk met alle instanties die bij de zaak van de ernstig mishandelde kinderen uit Stadskanaal betrokken zijn overleggen. Sterk wil dat er een scenario komt waarbij nog voor de zomer actie ondernomen wordt, omdat dit gewoon niet mag gebeuren. De minister noemt de 2 opgepakte moeders ziek in hun hoofd en heeft de Tweede Kamer gegarandeerd dat de betrokken kinderen veilig zijn. De moeders worden de komende dagen nog vastgehouden. Het Openbaar Ministerie is bezig met een strafrechtelijk onderzoek. Volgens justitieminister David van Weel heeft het kabinet geen geld meer over voor het luchtalarm. De Rijksoverheid gaat het systeem dat verouderd is niet vervangen. Dat houdt in dat er ook een einde komt aan de test van het luchtalarm dat iedere eerste maandag in de maand om 12 uur 's middags afgaat. Nederland telt 4278 alarmpalen en die schijnen niet iedereen te bereiken. In geval van nood stuurt NL Alert berichten via zendmasten naar mobiele telefoons. Een grote meerderheid in het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuw quotum voor de import van staal. Dat houdt in dat 18,3 miljoen ton staal tariefvrij kan worden ingevoerd. Dat is 47% minder dan het huidige quotum. Het parlement wil verder het staalimporttarief buiten het quotum van 25 naar 50% verhogen. Als de lidstaten instemmen, kan het nieuwe staalquotum vanaf 1 juli al ingaan. Het weer overwegend bewolkt. Hier en daar valt regen. Bij een matige zuidenwind is het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
12: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
13: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien...
4: Dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
10: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
13: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
14: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
15: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
14: Inderdaad, echt vakwerk.
15: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
17: En die zit klaar voor de middagshow op deze dinsdag 19 mei 2026. Goedemiddag. En we gaan beginnen met Suzanne Freek. Jouw hit, jouw nieuws. Met halverwege.

0: Mark Martin, Return of the Mac. Ben je bij zat? We houden de middagshow beginnen. Trouwens, goedemiddag. Het is alweer dinsdag. Het schiet er weer op. De maandag zit er weer echt op. En ja, het is bijna 4:15. Dus mocht je gewoon tijdens de dagdienst werken, dan zit die er ook weer bijna op. Dus het gaat best goed.
1: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach. Met hits en nieuws op de radio. Het is Richard
2: met de middagshow.
0: Met natuurlijk zometeen de feitjes uit Parkstad en de spreekwoorden.

Elisee en Automatic bij Parkstad. En zometeen gaan we natuurlijk even kijken wat op het tegeltje staat. Oftewel de spreuk van de dag. En ik kan je vast een tip geven. Het gaat over een sterk karakter, maar wel een sterk fout karakter. Je hoort het zometeen naar Fleming en Mart Hoogkamer.

Ze gingen samen 100% Fleming en Mart Hoogkamer. En het deeltje is van de muur gepakt, dus we weten wat erop staat. En het, ja, het gaat over een sterk, maar toch wel een beetje fout karakter. Namelijk, ik heb een sterk karakter, vooral bij het kiezen van snacks.

0: Jill Randis Blue en Jack and Jack en Rise bij Parkstad. Waar we zo meteen gaan luisteren naar het nieuws uit Parkstad. En natuurlijk het weerbericht. Weten we wat er nog vanavond gaat worden. En meteen erachteraan. De 20 minuten eerst non-stop en breuteltje vrij. Time Flies, Enrique Iglesias, Alex Warren, Malk Snap. I got the power.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Wow!
2: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durft er niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
4: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl.

0: aanpassen. Kies voor Airco en Solar Techniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
3: In Kerkrade is een schokkende zedenzaak aan het licht gekomen. Een 42-jarige vader wordt ervan verdacht zijn minderjarige dochter te hebben verkracht, waarna ze zwanger raakte. De zaak kwam aan het rollen nadat het meisje medische hulp zocht. De politie en jeugdbescherming hebben direct ingegrepen. Alle kinderen uit het gezin zijn uit huis geplaatst om hun veiligheid te waarborgen. De verdachte vader zit vast en wordt vervolgd voor zedenmisdrijven en mishandeling. De zaak zorgt voor grote ontzetting in Kerkrade en Parkstad. Hulpinstanties begeleiden het meisje en haar broertjes en zusjes intensief. Over de huidige toestand van het slachtoffer worden geen verdere details gedeeld om haar privacy te beschermen. Het onderzoek loopt nog en het Openbaar Ministerie bereidt de vervolging voor. Komend Pinksterweekend staat Parkstad opnieuw in het teken van de Emma Marathon Challenge. Deelnemers leggen de marathonafstand verdeeld over 3 dagen af via de Parkstadroute, een traject dat door meerdere gemeenten in de regio loopt. Het evenement bestaat uit 3 etappes, de Engelse mijl, de 5 kilometer en de halve marathon. Zowel hardlopers als wandelaars kunnen meedoen. Start en finish van alle onderdelen liggen in het Schutterspark in Brunsum, dat het hele weekend fungeert als centraal ontmoetingspunt. De organisatie verwacht opnieuw veel deelnemers uit Parkstad en daarbuiten, mede door de laagdrempelige opzet en de combinatie van sport en regionale beleving. Meer informatie staat op marathonparkstad.nl. In Heerlen komt er alsnog een vrouwelijke wethouder in het nieuwe college, meldt de Limburger. Rolf Rozenstraten van de OPH maakt plaats voor Trudy Jansen, die zijn portefeuille overneemt. Volgens Rozenstraten is de keuze bewust gemaakt. Met de benoeming van Jansen komt Heerlen tegemoet aan de wens voor meer diversiteit in het college, nadat eerder kritiek klonk op het volledig mannelijke team. Jansen krijgt onder meer de portefeuilles Sociaal Domein en Inclusie, waarmee ze volgens de coalitie een belangrijke rol gaat spelen in de komende bestuursperiode. De wissel wordt de komende dagen formeel afgerond in de gemeenteraad. Daarmee krijgt Heerlen, na eerdere discussies over representatie, alsnog een vrouwelijke bestuurder in het college. De Brunsumse auteur Karin Huisman-Geraerts doorbreekt met haar nieuwe boek Gevangen in mijn keel, dat op 1 juni verschijnt, het taboe rond slikangst. Een fobie die volgens haar het dagelijks leven volledig kan ontwrichten. Huisman kampte er zelf jarenlang mee en beschrijft hoe slikken, eten en drinken door angst ineens onmogelijk kunnen lijken. In het boek deelt ze haar persoonlijke verhaal en legt ze in begrijpelijke taal uit hoe angst ontstaat door het samenspel tussen brein en zenuwstelsel. Het weer in Parkstad. Later vanmiddag kunnen buien of wat motregen vallen. Het wordt rond 16 graden bij een matige zuid-zuidwestenwind. Morgen veel bewolking met regen en buien, maar later op de dag breekt de zon door. 20 graden en het waait stevig uit het zuidwesten. Tot zover het nieuws. Meer streeknieuws op rtvparkstad.nl.
2: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
4: 89.2 FM.
5: Jouw hits. Jouw nieuws.
4: RTV Parkstad.
5: Met nu.
6: Let's go!
5: 20 minuten hits op een rij. Non-stop. En breuzelvrij.

0: Time flies. And once in a while. Met ervoor Enrique Iglesias, Alex Warren en Snap met The Power. Oftewel, dat waren dit in de 20 minuten hit. Non-stop en breuzeltje vrij. Op deze dinsdag 19 mei. Maar ja, wat gebeurde eigenlijk hier in Parkstad op die dinsdag 19 mei? Bijvoorbeeld in het jaar 1949 en het jaar 1981.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag in het jaar 1949. In Simpelveld wordt een vernieuwd stationsgebouw officieel in gebruik genomen. Het station krijgt een belangrijke rol in het regionaal vervoer. En het gebeurde ook vandaag in het jaar 1981. In Heerlen opent de nieuwe sportaccommodatie voor scholen en verenigingen. De voorziening wordt gezien als een grote aanwinst voor de hele stad.

Ja, de dames heb ik een heel tijdje niet gehoord. Maar wel leuk voor ze terug te horen uit Limburg. Treble en Rama Ganada. Ja, met trommeltjes en een zelfontwikkeld taaltje. Nou, zometeen deel 2 natuurlijk van de middenshow. Dan zijn we bij je terug. Met daarin onder andere even kijken S10 en Vrouwtje. Dus tot zometeen. Maar eerst nog even de oude Bob. Tot zo.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: brakken, zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In Noord-Brabant heeft de politie vanmorgen 9 personen opgepakt. Ze worden verdacht van het overtreden van de opiumwet. Aan de invallen in panden in Oosterwijk en Tilburg werkten een kleine 200 agenten mee. De verdachten zijn tussen de 21 en 29 jaar oud. De politie heeft verschillende goederen in beslag genomen. Volgens Omroep Brabant gaat het ook om auto's, maar de politie wil dat niet bevestigen. In Loosdrecht wordt een noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. De eerder verlengde maatregel gold tot vanmorgen 6 uur. Mensen mogen alleen in de buurt komen als ze een aantoonbare reden hebben. In het gebied mogen maximaal 4 personen bij elkaar komen. Ze mogen geen stokken, stenen, zwaar vuurwerk of wapens bij zich hebben. In Loosdrecht liepen de afgelopen weken demonstraties tegen de komst van asielzoekers compleet uit de hand. Er is een celstraf van 24 jaar geëist tegen de man die verdacht wordt opdracht te hebben gegeven voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het slachtoffer werd op 1 januari 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden doodgeschoten. Het zou hier om een vergismoord gaan. Mogelijk was drugsbaron Dennis van den B. het doelwit. Zweekhorst woonde in de buurt en leek op hem. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de 58-jarige René F. opdracht voor de moord heeft gegeven. F. ontkent de beschuldigingen. Het is nog altijd onduidelijk wie de schutter in deze zaak is geweest. In het Belgische Halle is de politie bestolen van duizenden flessen lachgas die kort geleden door agenten in Brussel in beslag waren genomen. Wegens ruimtegebrek liet de politie de flessen in dezelfde loods achter waar ze werden gevonden. Agenten wisten een drugsbende op te rollen en arresteerden meerdere verdachten. Op de loods werd een nieuw slot geplaatst, maar dat mocht niet baten. Dieven hebben alle flessen met een straatwaarde van rond de 300.000 euro achterovergedrukt. Het weer. Vanavond en vannacht valt hier en daar regen. Het kwik daalt naar een graad of 12. Aan zee kan het stevig waaien, windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
4: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zij hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
5: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat

0: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
2: En die zit klaar voor het tweede gedeelte van de middenshow van Parkzat. Goedemiddag en we gaan meteen van start. Hier is S10 samen met Vrouwtje. Jouw hit, jouw lief. Ik haat hem voor jou.

Avril Lavigne en Complicated. Met de voor S10 en vrouwtje met Ik haat hem voor jou. En daarmee begonnen we het tweede gedeelte van de middenshow van Parkstad. Op deze werkdag, die al een beetje ten einde loopt. Hè. Het is al bijna 4:15, dus wat dat betreft... mocht je werken tot 5:00, ik zou zeggen inpakken en wegwezen.

Even lekker dansen met Offenbach. Inderdaad, 20 miles away. Zometeen, vrienden, het tegeltje komt van de muur af. Ja, we hebben het al gedaan het vooruur, maar we halen hem er weer vanaf. Mocht je hem gemist hebben, geen enkel probleem. Op herhaling, een sterk karakter. Maar ja, het is een beetje een fout sterk karakter. Je hoort er zometeen...

0: From the 80s. Toen hebben we erop gedanst. Tenminste, als je iets ouder bent. Simply Youngblood en Sit and Wait. Het is hoogste tijd voor de spreuk van vandaag. Heb je hem gemist het afgelopen uur? Dan komt hij nou nog even extra eraan. Namelijk, daar is hij. Ik heb een sterk karakter. Vooral bij het kiezen van snacks.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is

0: Bogdan de Munnik. En niet op nood geweest. Ben jij benieuwd wat allemaal is gebeurd in Parkstad? Jos gaat er zometeen veel meer over vertellen. En weet ook wat het weer gaat worden vanavond. Dus dat vertelt hij zometeen. En erachteraan. De 20 minuten eerst non-stop in Breuzeltje Vrij. Maar daarin The Weeknd, Robin Thicke, ook Sam Vedder en Imagine Dragons. Zometeen.
1: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Want het oog wil ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
4: Bij Poelman Parfums. Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
3: In de landelijke politieactie Game Over zijn inmiddels 74 van de 100 verdachten van bankhelpdeskfraude en nepagententrucs herkend. De politie kreeg honderden tips binnen, maar 4 dossiers in Zuid-Limburg staan nog open. In de regio Maastricht gaat het om 2 mannen die een vrouw voor 1000 euro dupeerden en een bejaarde man voor 25.000 euro aan sieraden en geld. In Meersen werd een 83-jarige man slachtoffer van een dubbele oplichterstruc, waarbij later in Bunde nog eens 800 euro werd gepind. In Gulpen werd een 67-jarige vrouw opgelicht via een phishingmail. De verdachte kocht voor 1700 euro aan spullen. Volgens de politie melden veel verdachten zichzelf, maar blijven de beelden van de overige verdachten voorlopig online staan. De eerste helft van de week blijft het in Parkstad nog wisselvallig en fris. Dagelijks trekken vanaf het zuidwesten buien over, soms met een klap onweer. Met 13 tot 17 graden is het duidelijk kouder dan gebruikelijk voor half mei, wanneer normaal zo'n 19 graden wordt gehaald. Vanaf woensdag krijgt de zon steeds meer ruimte en zet de temperatuur een duidelijke stijging in. Donderdag loopt het kwik op naar 16 tot 21 graden. En vanaf vrijdag wordt het in vrijwel heel Limburg 21 tot 25 graden. Tijdens het lange Pinksterweekend wordt het zelfs zomers warm, met 26 graden op veel plaatsen. De dagen verlopen dan droog en zonnig, ideaal voor buitenactiviteiten in Parkstad. Wel waarschuwen meteorologen voor hoge zonkracht. Bij UV-index 6 kan een onbeschermd

0: de huid al binnen 15 tot 25 minuten verbranden. Rond Gemelot klagen bewoners uit Stijn, Sittard, Beek en Geleen dit weekend over trillingen, harde geluiden, stank en felle lichtflitsen, meldt regionale omroep L1. Door groot onderhoud bij onder meer Olefins 4 wordt sinds vrijdag afgefakkeld, wat voor extra overlast zorgt. Volgens Gemelot hoort het fakkelen bij de werkzaamheden en is de ergste geluidsoverlast inmiddels voorbij. De vlam staat nu op minimaal. Meldingen via de klachtenlijn zouden er nog niet zijn. Belgisch en Nederlands Limburg willen nauwer samenwerken om grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. Bestuurders uit beide Limburgen spraken in Brussel met politie, marechaussee en de Benelux-Unie. Ze pleiten ervoor dat ook bestuurders toegang krijgen tot bepaalde politiedata, zodat criminelen niet simpelweg over de grens een vergunning kunnen aanvragen. Een politieverdrag uit 2023 maakt al mogelijk dat agenten verdachten over de grens kunnen achtervolgen en aanhouden. Dat bleek eerder dit jaar toen een ontvoerde vrouw uit Voerendaal in het Belgische Maasmechelen werd bevrijd dankzij die samenwerking. De Benelux-Unie ziet Limburg als proeftuin voor Europa, waar wordt getest hoe landen beter kunnen samenwerken tegen criminaliteit. Dan nog het weer in Parkstad. Vannacht blijft het droog en helder rond 6 graden. Morgen eerst droog met wat zon, later op de dag buien. Het wordt dan opnieuw 17 graden bij een matige zuidwestenwind.
1: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
2: 89.2 FM.
3: Jouw hit, jouw nieuws.
2: RTV Parkstad.
3: Met nu.
4: Let's go!
3: 20 minuten hits op een rij.

0: Op de 20 minuten hits non-stop en breudeltje vrij. Het einde dan. Daft Punk en The Weeknd met Starboy. Robin Thicke vooraf. Ook Sam Vedder. En Imagine Dragons. Oftewel, dat waren dit in de 20 minuten hits non-stop en breudeltje vrij. We gaan snel naar de feitjes. Wat gebeurde hier in Parkstad bijvoorbeeld in het jaar 2006 en het jaar 2024? Wat waren toen de...
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag in het jaar 2006. In Kerkrade vindt een grensoverschrijdend muziekfestival plaats met deelnemers uit Nederland, maar ook uit Duitsland. En de samenwerking krijgt ontzettend veel waardering. En het gebeurde ook vandaag in het jaar 2024. In Parkstad worden extra maatregelen aangekondigd om zwermafval in de woonwijken terug te dringen. Gemeenten zetten in op voorlichting en op handhaving.

grote oude doos van Arno. Echt een oude doos was het. Heatwave en Boogie Nights. En denk je nou, die muziek vind ik wel heel leuk. Daar wil ik eigenlijk meer van horen. Nou, op zaterdag, volgens mij aan mijn hoofd, tussen 4 en 6 is Arno voor je op de radio. En dan heeft hij dit soort muziek. Nou, lekker toch? Vrienden, dit was hem hoor, de middagshow. Morgen op de woensdag wordt de werkweek tot 2 gehakt. En is er weer een splinternieuwe middagshow. Ik zou zeggen, bis morgen!

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: De keuze is reuze. Aan Hoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aan Hoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aan Hoes. Dalfhulsterdichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
10: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
11: RTV Parkstad.
12: Jouw hits.
11: Jouw nieuws.
13: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5000... en niet, zoals de eerder aangekondigde, 9000. De meeste zouden in Polen gestationeerd worden, de rest in Duitsland... wat de grootste basis van het Amerikaanse leger in Europa is. 4000 militairen gaan weg uit Polen en zij worden niet afgelost, aldus een NAVO-bron. Op het moment zijn er zo'n 86.000 militairen van het leger van de Verenigde Staten in Europa, waarvan ongeveer 39.000 in Duitsland. Een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. De baby werd zwaar mishandeld met de dood tot gevolg. In oktober 2022 belde de vader zelf de hulpdiensten, omdat zijn zoontje tijdens het verschonen van de commode zou zijn gevallen. In het ziekenhuis werden onder andere een meervoudige schedelbreuk en meerdere hersenbloedingen ontdekt. 3 dagen later overleed het kindje. De vader is veroordeeld voor doodslag. In Noord-Brabant heeft de politie vanochtend 9 personen opgepakt die verdacht worden van het overtreden van de opiumwet. Aan de invallen in panden in Oosterwijk en Tilburg werkten een kleine 200 agenten mee. De verdachten zijn tussen de 21 en 29 jaar oud. De politie heeft verschillende goederen in beslag genomen. Volgens Omroep Brabant gaat het ook om auto's, maar de politie wil dat niet bevestigen. In Loosdrecht is de noodverordening voor het gebied rond het gemeentehuis waar asielzoekers zijn ondergebracht tot donderdagochtend 6 uur verlengd. Mensen mogen alleen in de buurt komen als ze een aantoonbare reden hebben. In het gebied mogen maximaal 4 personen bij elkaar komen. Ze mogen geen stokken, stenen, zwaar vuurwerk of wapens bij zich hebben. In Loosdrecht liepen de afgelopen weken demonstraties tegen de komst van asielzoekers compleet uit de hand. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
14: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
15: dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
12: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
16: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
17: Kom binnen.
18: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
17: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
18: Rockmart in Kerkrade, zei je?
17: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

0: krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
4: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.

0: Kerkrade is een schokkende zedenzaak aan het licht gekomen. Een 42-jarige vader wordt ervan verdacht zijn minderjarige dochter te hebben verkracht, waarna ze zwanger raakte. De zaak kwam aan het rollen nadat het meisje medische hulp zocht. De politie en jeugdbescherming hebben direct ingegrepen. Alle kinderen uit het gezin zijn uit huis geplaatst om hun veiligheid te waarborgen. De verdachte vader zit vast en wordt vervolgd voor zedenmisdrijven en mishandeling. De zaak zorgt voor grote ontzetting in Kerkrade en Parkstad. Hulpinstanties begeleiden het meisje en haar broertjes en zusjes intensief. Over de huidige toestand van het slachtoffer worden geen verdere details gedeeld om haar privacy te beschermen. Het onderzoek loopt nog en het Openbaar Ministerie bereidt de vervolging voor. Komend Pinksterweekend staat Parkstad opnieuw in het teken van de Emma Marathon Challenge. Deelnemers leggen de marathonafstand verdeeld over 3 dagen af via de Parkstadroute, een traject dat door meerdere gemeenten in de regio loopt. Het evenement bestaat uit 3 etappes, de Engelse Mijl, de 5 kilometer en de halve marathon. Zowel hardlopers als wandelaars kunnen meedoen. Start en finish van alle onderdelen liggen in het Schutterspark in Brunsum, dat het hele weekend fungeert als centraal ontmoetingspunt. De organisatie verwacht opnieuw veel deelnemers uit Parkstad en daarbuiten, mede door de laagdrempelige opzet en de combinatie van sport en regionale beleving. Meer informatie staat op marathonparkstad.nl. In Heerlen komt er alsnog een vrouwelijke wethouder in het nieuwe college, meldt de Limburger. Rolf Roosestraten van de OPH maakt plaats voor Trudy Jansen, die zijn portefeuille overneemt. Volgens Roosestraten is de keuze bewust gemaakt. Met de benoeming van Jansen komt Heerlen tegemoet aan de wens voor meer diversiteit in het college, nadat eerder kritiek klonk op het volledig mannelijke team. Jansen krijgt onder meer de portefeuilles sociaal domein en inclusie, waarmee ze volgens de coalitie een belangrijke rol gaat spelen in de komende bestuursperiode. De wissel wordt de komende dagen formeel afgerond in de gemeenteraad. Daarmee krijgt Heerlen, na eerdere discussies over representatie, alsnog een vrouwelijke bestuurder in het college. De Brunsumse auteur Karin Huisman-Geraerts doorbreekt met haar nieuwe boek Gevangen in mijn keel, dat op 1 juni verschijnt, het taboe rond slikangst. Een fobie die volgens haar het dagelijks leven volledig kan ontwrichten. Huisman kampte er zelf jarenlang mee en beschrijft hoe slikken, eten en drinken door angst ineens onmogelijk kunnen lijken. In het boek deelt ze haar persoonlijke verhaal en legt ze in begrijpelijke taal uit hoe angst ontstaat door het samenspel tussen brein en zenuwstelsel. Het weer in Parkstad, morgen veel bewolking met regen en buien, maar later op de dag breekt de zon door. Het wordt dan 20 graden en het waait stevig uit het zuidwesten.
1: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
1: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
1: Met nu de 20 minuten hit op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
3: I was thinking about what's up, but

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
4: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
5: RTV Parkstad.
1: Jouw hit.
5: Jouw nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen die onderweg is naar Gaza. Ze waren aan boord van een schip om de missie van de Global Summit Flotilla vast te leggen. Een woordvoerder van BNNVARA zegt dat de twee zijn meegenomen en het onduidelijk is wat Israël met ze van plan is. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft contact opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. De politie vond bij een controle tientallen knaagdieren, konijnen en vogels. Verder waren er onder meer honden, katten, een stinkdier, twee kraanvogels, lama's en alpaca's op het terrein. Naar eigen zeggen viel de dierenpolitie van de ene verbazing in de andere. De meeste dieren zaten in kleine hokken met weinig of geen water en eten. Het aantal Amerikaanse militairen in Europa wordt verminderd met 5000 en niet, zoals de eerder aangekondigde, 9000. De meeste zouden in Polen gestationeerd worden, de rest in Duitsland, wat de grootste basis van het Amerikaanse leger in Europa is. 4000 militairen gaan weg uit Polen en zij worden niet afgelost, aldus een NAVO-bron. Op het moment zijn er zo'n 86.000 militairen van het leger van de Verenigde Staten in Europa, waarvan ongeveer 39.000 in Duitsland. Een 30-jarige man is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn zoontje van 3 maanden oud. De baby werd zwaar mishandeld met de dood tot gevolg. In oktober 2022 belde de vader zelf de hulpdiensten, omdat zijn zoontje tijdens het verschonen van de commode zou zijn gevallen. In het ziekenhuis werden onder andere een meervoudige schedelbreuk en meerdere hersenbloedingen ontdekt. 3 dagen later overleed het kindje. De vader is veroordeeld voor doodslag. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelvaerde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondelvaerde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelvaerde.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils, zelfs een design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: Kom binnen.
1: Jongen, jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
5: tot Michael Kors.
4: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus koor een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
4: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
5: Bij Poelman Parfums.
7: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
8: In Kerkrade is een schokkende zedenzaak aan het licht gekomen. Een 42-jarige vader wordt ervan verdacht zijn minderjarige dochter te hebben verkracht, waarna ze zwanger raakte. De zaak kwam aan het rollen nadat het meisje medische hulp zocht. De politie en jeugdbescherming hebben direct ingegrepen. Alle kinderen uit het gezin zijn uit huis geplaatst om hun veiligheid te waarborgen. De verdachte vader zit vast en wordt vervolgd voor zedenmisdrijven en mishandeling. De zaak zorgt voor grote ontzetting in Kerkrade en Parkstad. Hulpinstanties begeleiden het meisje en haar broertjes en zusjes intensief. Over de huidige toestand van het slachtoffer worden geen verdere details gedeeld om haar privacy te beschermen. Het onderzoek loopt nog en het Openbaar Ministerie bereidt de vervolging voor. Komend Pinksterweekend staat Parkstad opnieuw in het teken van de Emma Marathon Challenge. Deelnemers leggen de marathonafstand verdeeld over 3 dagen af via de Parkstadroute, een traject dat door meerdere gemeenten in de regio loopt. Het evenement bestaat uit 3 etappes, de Engelse mijl, de 5 kilometer en de halve marathon. Zowel hardlopers als wandelaars kunnen meedoen. Start en finish van alle onderdelen liggen in het Schutterspark in Brunsum, dat het hele weekend fungeert als centraal ontmoetingspunt. De organisatie verwacht opnieuw veel deelnemers uit Parkstad en daarbuiten, mede door de laagdrempelige opzet en de combinatie van sport en regionale beleving. Meer informatie staat op marathonparkstad.nl.

0: Heel lang komt er alsnog een vrouwelijke wethouder in het nieuwe college, meldt de Limburger. Rolf Rozenstraten van de OPH maakt plaats voor Trudy Jansen, die zijn portefeuille overneemt. Volgens Rozenstraten is de keuze bewust gemaakt. Met de benoeming van Jansen komt Heerlen tegemoet aan de wens voor meer diversiteit in het college, nadat eerder kritiek klonk op het volledig mannelijke team. Jansen krijgt onder meer de portefeuilles Sociaal Domein en Inclusie, waarmee ze volgens de coalitie een belangrijke rol gaat spelen in de komende bestuursperiode. De wissel wordt de komende dagen formeel afgerond in de gemeenteraad. Daarmee krijgt Heerlen, na eerdere discussies over representatie, alsnog een vrouwelijke bestuurder in het college. De Brunsterse auteur Karin Huisman-Geraerts doorbreekt met haar nieuwe boek Gevangen in mijn keel, dat op 1 juni verschijnt, het taboe rond slikangst. Een fobie die volgens haar het dagelijks leven volledig kan ontwrichten. Huisman kampte er zelf jarenlang mee en beschrijft hoe slikken, eten en drinken door angst ineens onmogelijk kunnen lijken. In het boek deelt ze haar persoonlijke verhaal en legt ze in begrijpelijke taal uit hoe angst ontstaat door het samenspel tussen brein en zenuwstelsel. Het weer in Parkstad, morgen veel bewolking met regen en buien, maar later op de dag breekt de zon door. Het wordt dan 20 graden en het waait stevig uit het zuidwesten.
1: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
1: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
1: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Krummeltje, krummeltje, zet je de wekker?
7: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
8: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
9: RTV Parkstad.
10: Jouw hits.
9: Jouw nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. Nog geen week geleden ontving de Chinese leider Xi de Amerikaanse president Trump in Peking. China wil met beide landen goede relaties onderhouden. Het land is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en Xi zullen praten over verdere economische samenwerking, maar ook over belangrijke internationale kwesties, aldus het Kremlin. Vorig jaar september was Poetin ook in China voor overleg. De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. Gisteren was er op aandringen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten al spoedoverleg met het kabinet. Nu wil ook de Kamer horen hoe de situatie weer onder controle gekregen kan worden. De afgelopen weken liepen meerdere protesten tegen nieuwe opvanglocaties uit de hand, onder andere in Loosdrecht. De Nederlandse journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman zijn opgepakt door Israëlische militairen terwijl ze verslag deden van een vloot met hulpgoederen die onderweg is naar Gaza. Ze waren aan boord van een schip om de missie van de Global Summit Flotilla vast te leggen. Een woordvoerder van BNNVARA zegt dat de 2 zijn meegenomen en het onduidelijk is wat Israël met ze van plan is. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft contact opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na een melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. De politie vond bij een controle 10 knaagdieren, konijnen en vogels. Verder waren er onder meer honden, katten, een stinkdier, 2 kraanvogels, lama's en alpaca's op het terrein. Naar eigen zeggen viel de dierenpolitie van de ene verbazing in de andere. De meeste dieren zaten in kleine hokken met weinig of geen water en eten. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren.
12: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
9: Hallo en
10: heb ik uw aandacht. Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
0: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
1: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
1: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, Wereldtuin

melding zijn in de gemeente Roosendaal honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is opgepakt. En dan nog het weer. Het is vanavond bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12, met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. De komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. Hiermee wil het OM de strijd aangaan met bestuurders die te hard rijden of op hun telefoon zitten. Tot en met 2030 komen er extra flitskasten, maar ook trajectcontroles binnen de bebouwde kom. Daar wordt binnenkort een proef mee gehouden en als die succesvol is, wordt het doorgevoerd. Ook zet het OM in op flexibele handhaving, waarbij flitspalen regelmatig van plek veranderen. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een bezoek van 2 dagen. Nog geen week geleden ontving de Chinese leider Xi de Amerikaanse president Trump in Peking. China wil met beide landen goede relaties onderhouden. Het land is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en Xi zullen praten over verdere economische samenwerking, maar ook over belangrijke internationale kwesties, aldus het Kremlin. Vorig jaar september was Poetin ook in China voor overleg. De Tweede Kamer houdt donderdag een spoeddebat na de noodkreet van burgemeesters over de onrust rondom de opvang van asielzoekers. Gisteren was er op aandringen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten al spoedoverleg met het kabinet. Nu wil ook de Kamer horen hoe de situatie weer onder controle gekregen kan worden. De afgelopen weken liepen meerdere protesten tegen nieuwe opvanglocaties uit de hand, onder andere in Loosdrecht. En dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 met hier en daar nog een bui en een matige zuidenwind. Bij zee mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
6: Een lekkere geur is essentieel.
7: Maar wat is jouw favoriete geur?
6: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
7: tot Michael Kors.
6: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders. Als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
7: Bij Poelman Parfums.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaarttunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
10: Kom binnen!
11: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.
10: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
11: Rockmart in Kerkrade, zei je?
10: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. Ubach Palenberg. De concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.

0: this is Jeff Tate reminding you to listen to Rock on Your Radio every Tuesday evening at RTV Parkstad from 2100 to midnight.
1: Ja, goedenavond. Het is dinsdag, 19 mei 2026. Tijd voor Rock on Your Radio. We trapt af met Iron Maiden, Run to the Hills. Want misschien zit jij net zoals ik nog steeds in die Burning Ambition documentaire die afgelopen weekend draaide in verschillende bioscopen in Nederland. En er werd zelfs zo'n extra toegevoegd in Kerkrade op de zondagmiddag. Weer nieuwe muziek. Frontline een nieuwe track. Robin Beck een nieuwe track. Zie ik in mijn lijstje staan. En natuurlijk ook genoeg uit de oude doos. Album van de maand komt eraan als eerste track in het tweede uur. Maar eerst even die nieuwe Europe track, One on One.

0: frontline. Nee, al een keer kon ik het horen. Die jullie net two tickets to the afterglow van het album Rebirth. Frontline. 8:15. Tijd voor de Rocklight track van de week. Eerbetoon aan Ronnie James Dio, waarvan de sterfdag afgelopen weekend 16 mei was. Hij stierf in 2010. Dit is de ballad, This Is Your Life.
1: De Rocklight track

0: stiekem drie achter elkaar. Net Rammstein nog met Zonne, Robin Beck. Nieuwe track Let It Rain. En dat kwam van het album Living Proof. Nou, dan weet het ook. En daarvoor Dio, This Is Your Life van het album Angry Machines. 9:30, tijd voor de Rabbi Dabbi van de week. Het festival heet zo, de track heet zo en de band heet Slayer. Nou, dan weten jullie waar het over hebben.
1: This is the Rabbi Dabbi of the week.

0: on your radio.
1: Onslaught deed Iron Fist van Motorhead. En daarvoor die Rabbi Dabby van de week, Slayer met Self of Heaven. We gaan richting 20 voor 10. Ik heb dadelijk voor jullie nog Queensrÿche, Eyes of a Stranger. Ik heb Journey van jullie. En deze van Days of Jupiter.

0: is Barstad.
1: Ik heb er nog twee. Evergrey sluit dit uur af met Leaving the Emptiness van het nieuwste album. Daar waar de woordje The Weave in zit op ieder geval. Voorprogramma Iron Maiden 10 juni in Ziggo Dome. Maar eerst deze.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land?
6: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
7: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.

0: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïense eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. Schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. De komende jaren wordt het aantal flitspalen in ons land meer dan verdubbeld, van 650 naar bijna 1500. Hiermee wil het OM de strijd aangaan met bestuurders die te hard rijden of op hun telefoon zitten. Tot en met 2030 komen er extra flitskasten, maar ook trajectcontroles binnen de bebouwde kom. Daar wordt binnenkort een proef mee gehouden en als die succesvol is, wordt het doorgevoerd. Ook zet het OM in op flexibele handhaving, waarbij flitspalen regelmatig van plek veranderen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
2: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde.
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
3: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. Ubach Palenberg. De concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.

track van het album van de maand. I Wanna Be Your Peep. Want dat wordt je volgens mij niet op de radio uitspreken. Van The Dead, Daisy's album Life Plus 5. Is trouwens onlangs uitgekomen. Tijd voor nog een live track. En dan is het tijd voor de Regio Rock Gig Guide.

You're the man. You're the man. You're the man.

0: Rock Guide.
1: Dit is de Regio Rock Guide van dinsdagavond 19 mei 2026. Aanstaande vrijdag. Heat and Support Act. En punt. En dan hebben we het over 22 mei in de Rockfabriek in de Ubach Padenberg. En de aanstaande zaterdag, als ik het goed heb, de 23e Rock on Top met onder andere The Wolf, Vengeance, Batmobile, Chiquitita op de Kouberg en Valkenburg. Tweede Pinksterdag is het Carbon Pop. En daar zal Tres Hombres, de ZZ Top Tribute Band uit het zuiden van Nederland, afsluiten. 23 mei is trouwens ook nog Chris Holm en Thunder Roar en de South of Heaven in Bilzen. En 28 mei Tim the Ripper Owens, South of Heaven Bilzen. En volgens mij is dat het allerlaatste concert in het South of Heaven in Bilzen. 4 juni staat daar nog Paul Quinn en Harrison Young. Check die datum even voor de zekerheid. 10 juni, John Rudess, Piano Explorations, Open Luchttheater Valkenburg. En 12 juni, Wings of Steel en Board Act Phoenix Rising. Poppen jullie nog in Heerlen. 14 juni, Agent Steel, de Bos en Weert. En 27 juni, Bab, daar. 1 juli, The Damned Truth, South of Heaven, Belzen. En ook die datum moet checken, want het zou best kunnen zijn dat die naar een andere locatie is verschoven. 13 augustus, Sabotage en Special Guest, Nevermore, Koensraas en Bon. En 4 oktober, King King en Support Act, poppen jullie nog in Heerlen. 9 oktober, Axel Rudy Pell en Support Act Night Laser, poppen jullie nog in Heerlen. En 16 oktober, PLT Limburgzaal Heerlen, Marillion. 7 november, de Five Finger Skull Crushers, is een Five Finger Dead Punch Tribute, Rockfabriek Uwe Panenberg. En 21 november, Personal War, 30 jaar Personal War, Cubana Live Club in Siegburg. Dan sluit ik de Euregio Rock Gig Guide mee af. En ik had het net over Carbon Pop, wat Tres Hombres afsluit. En dit is ZZ Top met Lagrange.
0: De Euregio Gig Guide wordt mede mogelijk gemaakt door de Rockfabriek in Ubach-Palenberg.
2: Rumors spreading round. United takes its time. Try to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: RTV Parkstad.
1: 7 minuten en 15 seconden duurt die live versie van Saxon Crusader van Wacken. Sorry, 7 minuten en 55 seconden. White Lion, Broken Heart staat klaar hier. Klok in de studio, bijna 11:30. 11:30, mensen. Maar eerst horen we hier Fighting for the Earth.

Ja, in dit tweede uur van Rock in Your Radio probeer ik niet meteen die classics te doen, maar wel die tracks van je denkt van net niet classics. En over een paar jaar zitten die in het derde uur. Zo hadden jullie net natuurlijk Warrior met Fighting for the Earth van het gelijknamige album. Daarna White Lion, Broken Heart. En net nog The Cult. Ik heb er maar mooi maar drie op rij van gemaakt met Sweet Soul Sister. De volgende van jullie, Gotthard, Sister Moon. En jullie horen het apparaatje op de achtergrond. Dit is Van Halen met Pound.

1996 kwam het album G-Spot uit van Gotthard, derde album van hun. En dat stond deze openingstrek, Globe Sister Moon. Avantasia doet de komende track nogmaals geregeld live. Mooi track om de show mee te beëindigen. En ik dacht, ik weinig niet de show, maar wel dit uur. Dit is Farewell van Avantasia.

0: Chiara Tricarico. Wonderful.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: zet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn, en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïense eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. Alle boten met hulpgoederen die onderweg waren naar Gaza zijn onderschept door de Israëlische marine. Geen enkel schip van de vloot is meer onderweg. Gisteren begon Israël met het tegenhouden van de meer dan 50 boten van de Global Sumud Flotilla. De schepen konden live worden gevolgd. Vanmiddag ging het laatste beeld op zwart. Te zien was nog dat gewapende Israëlische mariniers de boot enterden. De schepen waren sinds vorige maand onderweg vanuit Spanje naar Gaza. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12... en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
9: Kom binnen.
10: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
11: Rock on your radio is powered by www.therockonline.nl.

Zo, de mei-editie van de Rock Classics. Ja, ik heb er weer verschillende bij elkaar gezocht. Die horen jullie allemaal de komende maand in dit laatste uur van Rock on Your Radio. Focus trapt af met Hocus Pocus. En ik heb nog meer voor jullie aan. De Scorpions, AC/DC, Joan Jett, The Doors, Aerosmith. En als jullie heel goed luisteren, hoor je op de achtergrond Kiss. Ja, Kiss van mijn favoriete album, Destroyer. Dit is de openingstrack, Detroit Rock City.

0: dat.
1: Ja, Rocking All Over The World doet Status Quo een stuk minder. Dan kerst al helemaal niet meer. Weet je wie dat wel nog doen? De Scorpions.

3 achter elkaar, mag ook eens een keer. Golden Earring, Long Blonde Animal, Dire Straits, Sultans of Swing en net nog Joan Jett en The Blackheart. I love rock and roll. Klokje voorbij 11:30.

jullie horen misschien ook in de Rockic Guide. Uriah Heep komt eraan. Ik heb eigenlijk voor jullie Easy Living. Maar goed, ik wil wel eventjes vertellen dat jullie net de Doors hoorden met de Roadhouse Blues.

dinsdagavond. 19 mei zit er op. Laatste track dadelijk. Blue Oyster Cult met Don't Fear the Reaver. Leuk dat jullie erbij waren. Hoop dat jullie weer genoten hebben van de mei-editie van de Rock Classics. Volgende week, het is geen derde Pinksterdag, maar wel de dag na Pinksteren, is er natuurlijk weer een Rock on Your Radio. En aanstaande zondag de Rock and Ballads van 10 tot 12. Mensen slapen lekker en morgen vroeg gezond weer op.

0: Parkstad.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Een lekkere geur is essentieel.
1: Maar wat is jouw favoriete geur?
0: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
1: tot Michael Kors.
0: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders. Als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
2: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hit.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïense eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties